0: 5-ös Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Ezzel Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
1: Konrad Adenauer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de eenwording van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, het toenmalige West-Duitsland, een grote invloed op zowel de Duitse als de Europese geschiedenis. Dankzij zijn ervaringen onder het naziregime begreep hij dat duurzame vrede alleen kon worden bereikt door eenheid. Adenauer speelde een belangrijke rol in de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Hij wist twee historische vijanden samen te brengen en zo de basis te leggen voor de Europese integratie.
2: Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa.

0: laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de parlementaire raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking.

0: samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
1: "Wanneer het ons gelingt,
2: als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen."

0: to begin. There's even a quiz to help you figure out which activities match your interests. There are three main types of European Solidarity Corps projects you can apply for: volunteering activities, solidarity projects, and humanitarian aid volunteering. The new area of humanitarian aid is open to volunteers up to the age of 35. All the opportunities listed include key details such as the start date, duration of the project, and application deadline. Within each listing, you can find important information about eligibility, the required skills, and of course, exactly what kind of work you'll be doing. To apply, you normally need to provide two things. These are a CV, where you can highlight not only formal experience, but also hobbies and group activities, and a motivation letter, where you can explain why the project matters to you. Elena Degan, European Solidarity Corps Program Coordinator, shared this advice about the importance of non-formal learning.
1: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
2: What matters most is focusing on the motivation letter. Since this is for volunteering, extensive work experience isn't required. Instead, what counts is your motivation to be active at European level. Hobbies, previous experiences in group activities, or personal interests are often more relevant than past jobs.
0: Once your application's been submitted, the organization will contact you if you've been shortlisted. Then comes the interview stage, where you'll find out all the details about your project, including the working conditions, paperwork, travel reimbursement, visa requirements, and even where you'll live. Once all the details are set and you say yes, your journey officially begins, and you are supported by what is called the Volunteers Safety Net. The safety net is made up of the organizations and people who are going to help the volunteers throughout the process. This support network includes 1. Your sending organization in your home country, which helps you prepare, provides training, and approves the project. 2. The host organization, which welcomes you and provides accommodation, meals, a small allowance, and travel support. 3. A local mentor, to help you navigate life in a new culture and overcome challenges. And 4. The national agency, which oversees and checks that everything meets the European Solidarity Corps standards. As you can see, you won't go through this alone. Once you arrive, you'll typically work between 30 and 38 hours per week. But the European Solidarity Corps isn't only about work, it's about living the experience. Participating in a European Solidarity Corps project is a full cultural immersion. It's about feeling connected to both local and EU values. Need help with the local language? No problem. You'll get access to online language support, with free courses in all official EU languages. To help you settle in and make the most of the experience, the programme includes guidance and support at two key stages, with on-arrival training and a midterm evaluation. During the on-arrival training, you'll meet other volunteers, build a support network, and get tips for adapting to your new life. The midterm evaluation will give you the opportunity to reflect on your activities, share your experience so far, and plan your next steps. It's all about helping you to grow personally and professionally. For some volunteers, their time in the European Solidarity Corps is just the beginning. For example, take Adrian Cobo. He says that his experience in the Corps led him to a traineeship at the European Parliament.
3: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
4: The great thing about volunteering is that everyone has their own reason for being there. Whatever your motivation, whether it's applying for a future volunteering project, pursuing a PhD scholarship, or taking a gap year to clear your mind, the beauty of the European Solidarity Corps is that it gives you the tools you need to feel fulfilled as part of the project, no matter your path or reason for joining. And above all, what's really important is that whatever path you want to take afterwards, you'll be given the information, the people, the contacts, and everything you need to keep going. I think, however you look at it, it's an opportunity to discover new environments and places, to make contacts, gain a new perspective, and broaden your horizons, which I think is the most important thing.
0: A European Solidarity Corps project is more than a line on your CV. For Carmen Sanz, who volunteered in Croatia, it meant real personal growth.
5: Above all, it's been a deeply introspective journey. Besides exploring my professional field, I also realized there are things I really enjoy doing. For example, I used to be terrified of public speaking, and now I love it. I've completely overcome my stage fright. If I was able to teach Spanish to Croatian teenagers, then there's nothing that can stop me in life. Basically, I experienced huge personal growth and I gained a lot of self-confidence.
6: Es totalmente necesario.
0: The European Solidarity Corps experience isn't just about projects or policies. It's about you, your story, your growth, and your place in Europe. If you're curious to find out more, why not visit the website of the European Solidarity Corps and discover your next great adventure. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjet-republieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap, die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen, door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Kui räägitakse Euroopa Liidu õigusloomest, kuuleme tihti veidi kõrgete ja kaugetena kõlavaid nimetusi, nagu ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu eelarve või Euroopa roheleppe. tegelikult mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid aga otseselt inimeste igapäevaelu, millises liidu nurgas nad ka ei elaks. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusloome protsessis liidu kaugemate piirkondade elanike huve, on loodud Euroopa regioonide komitee.

0: Euroopa regioonide komitee eesmärk on anda Euroopa Liidu institutsioonidele nõu. Regioonide komitee kaudu on piirkondadel ja linnadel võimalik liidu õigusloome protsessis kaasa rääkida. See võimaldab otsuste tegemisel liidu elanike vajadusi ja piirkondade eripärasid arvesse võtta. Samal ajal aitab regioonide komitee piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel ka Euroopa Liidu õigusakte paremini rakendada. Näiteks avaldati koos Euroopa Komisjoniga Euroopa roheleppe teemaline käsiraamat, kus kirjeldatakse, millised meetmed on juba hästi toiminud ning kust saada roheüleminekuks tehnilist ja rahalist abi. Kui Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament koostavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tööga seotud õigusakte, peavad nad küsima regioonide komitee arvamust. Kui seda ei tehta, võib regioonide komitee nad oma õiguste kaitseks Euroopa Liidu kohtusse kaevata. Regioonide komitee võib arvamust avaldada ka omal algatusel, kui mõni õigusakt tundub kohalike või piirkondlike huve riivavat. Muide, Euroopa Liidu kohtu kohta saab kuulata Jargooni džungli samanimelisest osast. Euroopa regioonide komitee koosneb Euroopa Liidu kohaliku tasandi poliitikutest, kes loovad silla liidu elanike ja institutsioonide vahele. Regioonide komitee loodi 1992. aastal Maastrichti lepinguga ja selle esimene täiskogu istungjärg toimus Brüsselis 1994. aastal. Euroopa Liidu liikmesriigid esitavad regioonide komitee liikmekandidaadid, kes asuvad ametisse pärast Euroopa Liidu nõukogult heakskiidu saamist. Esialgu kestis liikmete ametiaeg 4 aastat. Nissi lepinguga seda korda muudeti ja praegu on liikmed ametis 5 aastat. Liikmeks saamise eelduseks on see, et inimene kuulub mõne kohaliku või piirkondliku omavalitsuse volikogusse. Regioonide komiteel on 329 liiget, kes saavad kokku täiskogu istungjärkudel. Nad esindavad rohkem kui 92 000 omavalitsust ja 240 piirkonda. Nagu Euroopa Parlamendis, oleneb liikmesriikide esindajate arv ka regioonide komitees liikmesriigi rahvaarvust. Suurematel riikidel on rohkem ja väiksematel vähem esindajaid. Regioonide komitees on aga sarnase suurusega riikidel sama arv esindajaid. Kõige rohkem esindajaid on Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial, igaühel 24. Eestil on 7 esindajat ja kõige väiksem Euroopa Liidu liikmesriik Malta saab regioonide komiteesse saata 5 inimest. Tänu sellele süsteemile võetakse arvesse riikide rahvaarvu, aga hoitakse ära olukord, kus kaalukaus kalduks liialt palju suurte riikide poole. Sarnaselt Euroopa Parlamendile jagunevad ka regioonide komitee liikmed fraktsioonidesse ning valivad endale 8,5 aastaks presidendi ja esimese asepresidendi. Ka regioonide komitees käib põhitöö komisjonides. Seal koostatakse arvamused, aruanded ja resolutsioonid, mis võetakse vastu regioonide komitee täiskogu hääletusega. Regioonide komitee töö ei piirdu aga rangelt poliitikaga. Komitee innustab ka inimesi kohaliku ja piirkondliku elu kujundamises aktiivselt kaasa lööma. Arvamust küsitakse nii piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, vabaühendustelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, ekspertidelt ja teadlastelt. Regioonide komitee korraldab ka üritusi. Näiteks toimub Brüsselis iga aasta oktoobris Euroopa piirkondade ja linnade nädal. 4 päeva kestvale üritusele kutsutakse poliitikuid, eksperte, ettevõtjaid ning finantsasutuste ja eritasandil toimetavate ühenduste esindajaid. Sõna saab üle 1000 inimese, kes arutavad Euroopa Liidu kohaliku ja piirkonnapoliitikat. Regioonide komitee annab välja ka Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinda. Auhinnale saavad kandideerida kõik piirkondlikud omavalitsusüksused, sealhulgas vallad ja linnad. Auhinnaga tunnustatakse piirkondade ettevõtluspoliitika strateegiat. Võitjad saavad aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli. 2025. aastal tunnustati nõnda Galiitsiat Hispaanias, Krapina Zagorjet Horvaatias ja Masooviat Poolas. Lisaks toetab regioonide komitee noori poliitikuid. Neile pakutakse koolitusi ja kutsutakse vaatama regioonide komitee täiskogu istungeid. Peale selle saavad nad osaleda üritustel nagu Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine, kus neil on võimalik kohtuda linnapeade, piirkondlike juhtide ja Euroopa parlamendi liikmetega. Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa regioonide komitee loob silla Euroopa Liidu institutsioonide ja elanike vahele. Regioonide komitee võimendab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste häält ning toob Brüsseli ja Strasbourgi meile kõigile palju lähemale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: In januari 2025 presenteerde de Europese Commissie het Kompas voor Concurrentievermogen, een strategisch kader om haar werkzaamheden in de komende jaren aan te sturen. Het doel is van Europa een leider te maken op het gebied van toekomstige technologieën, diensten en schone en duurzame producten, en tegelijk klimaatneutraliteit te bereiken. Dit initiatief is enorm belangrijk, omdat Europa achterblijft bij andere grote economieën als het gaat om productiviteit en duurzame groei. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op de rol van het Kompas voor Concurrentievermogen en de drie belangrijkste actiegebieden ervan. Innovatie, decarbonisatie en veiligheid. Laten we beginnen met innovatie. De EU wil haar innovatiemotor weer op gang brengen. Om dat doel te bereiken wil ze een gunstig klimaat voor jonge start-ups creëren en industrieel leiderschap bevorderen in strategische sectoren. Artificiële intelligentie speelt daarbij een cruciale rol. De Europese Commissie stelt een aantal initiatieven voor om de ontwikkeling en het gebruik van artificiële intelligentie in belangrijke sectoren te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan AI-gigafabrieken en de AI-toepassingsstrategie. Daarnaast komen er actieplannen voor geavanceerde materialen, biotechnologieën, robotica en ruimtevaarttechnologieën. Verder moet een specifieke EU-strategie startende en opschalende bedrijven helpen obstakels te overwinnen en te groeien. Door bestaande regels over de hele interne markt te vereenvoudigen, zullen innovatieve bedrijven hun werkzaamheden ook makkelijker kunnen uitvoeren. Het tweede actiegebied is decarbonisatie. De afgelopen jaren heeft de EU te maken gehad met hoge en onstabiele energieprijzen. Het Kompas voor Concurrentievermogen heeft tot doel dit probleem aan te pakken door de toegang tot schone en betaalbare energie te vergemakkelijken. Zo bevat de komende Clean Industrial Deal maatregelen om schone technologieën te stimuleren en nieuwe circulair bedrijfsmodellen in de hand te werken. De EU moet op die manier aantrekkelijk worden voor bedrijven en fabrieken. Verder ligt er een actieplan voor betaalbare energie op tafel om de energiekosten te helpen verlagen en moeten op maat gesneden actieplannen energie-intensieve sectoren zoals de staal, de metaal en de chemische industrie ondersteunen. Het derde actiegebied is veiligheid. De EU moet minder afhankelijk worden van buitenaf en haar afhankelijkheid diversifiëren, vooral als het gaat om kritieke grondstoffen en belangrijke technologieën zoals halfgeleiders. Het Kompas voor Concurrentievermogen omvat een voorstel om internationale partnerschappen na te streven en gezamenlijke aankopen op EU-niveau aan te moedigen. Op die manier worden de toeleveringsketens veiliggesteld. Daarnaast zal bij de herziening van de regels voor overheidsopdrachten een Europese preferentie worden ingevoerd voor kritieke sectoren en technologieën. Om deze belangrijke actiegebieden te ondersteunen, worden in het Kompas voor Concurrentievermogen 5 horizontale randvoorwaarden of katalysatoren genoemd, die nodig zijn om het concurrentievermogen in alle sectoren te versterken. De eerste randvoorwaarde is vereenvoudiging. Dat is de methodologische grondslag van het Kompas. Het doel van vereenvoudiging is de regelgevings- en administratieve lasten te verminderen, waardoor het voor bedrijven makkelijker ondernemen wordt. De tweede randvoorwaarde is de totstandbrenging van een volledig functionerende interne markt. Als derde is er de oprichting van een Europese spaar- en investeringsunie om prioriteiten te financieren, met inbegrip van investeringsdoelstellingen op het gebied van onderzoek en defensie. De vierde randvoorwaarde is sociale rechtvaardigheid. Het doel is een vaardigheidsunie tot stand te brengen om vaardigheidskloven en tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken en te zorgen voor een goede afstemming tussen vaardigheden en de vraag op de arbeidsmarkt. Bijscholing en omscholing in Europa zijn daarbij van groot belang om de overgang tussen banen en beroepen mogelijk te maken. De vijfde randvoorwaarde tot slot is coördinatie. Een betere coördinatie van nationale en Europese beleidsmaatregelen is cruciaal om ervoor te zorgen dat gemeenschappelijke doelstellingen doeltreffend worden uitgevoerd. Het kompas werd op 29 januari 2025 tijdens een persconferentie gepresenteerd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei in haar toespraak het volgende.
2: I want to be very clear. We have a plan.
3: Ik wil heel duidelijk zijn. We hebben een plan, we hebben een routekaart en we hebben de politieke wil. Wat nu belangrijk is en wat echt belangrijk is, zijn snelheid en eensgezindheid. Snelheid omdat de wereld niet op ons wacht. Het is hoog tijd dat we een versnelling hoger schakelen. En eensgezindheid is belangrijk om deze politieke wil echt in de praktijk om te zetten.
1: Een paar dagen later, tijdens de vergaderperiode van het parlement in februari, bespraken de leden van het parlement dit nieuwe plan met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Raad. Adam Szłapka, de Poolse minister van Europese Zaken, sprak het parlement toe in de grote vergaderzaal.
4: The time has come to act decisively.
1: Het is tijd om daadkrachtig op te treden. We moeten samenwerken om het concurrentievermogen van de EU te herstellen en zo mondiale uitdagingen aan te pakken. Vorig jaar hebben onze leiders in de verklaring van Boedapest bepaald hoe het concurrentievermogen van de EU moet worden gestimuleerd. Ze noemden daarbij 12 aanjagers van het concurrentievermogen, die we tot onze tevredenheid nu in het kompas terugzien. De Raad is dan ook verheugd over het kompas voor concurrentievermogen en over de verschillende initiatieven die de Commissie heeft aangekondigd, die beantwoorden aan de oproepen van de lidstaten. Kort samengevat is het kompas voor concurrentievermogen een ambitieus plan om het concurrentievermogen van Europa te versterken en te zorgen voor duurzame welvaart. Door in te zetten op innovatie, decarbonisatie en veiligheid, wil de EU koploper worden op het vlak van toekomstige technologieën en tegelijkertijd klimaatneutraal worden. De komende wetgevingsvoorstellen zullen essentieel zijn om deze visie in de praktijk om te zetten. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per determinare il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo. In questo episodio parliamo del sistema di voto.
6: Ogni 5 anni i cittadini europei eleggono i deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 eurodeputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali. Il numero di deputati eletti varia da paese a paese in base al principio della proporzionalità degressiva. Ciò significa che i paesi con una popolazione più numerosa ne eleggono di più. C'è però anche da considerare che i deputati dei paesi più grandi rappresentano più persone rispetto a quelli dei paesi più piccoli. Il numero minimo di eurodeputati che uno Stato può eleggere in rappresentanza del suo popolo è 6, il massimo 96.
5: La procedura di voto varia leggermente da un paese all'altro, ma i principi fondamentali rimangono gli stessi. In molti paesi dell'Unione gli elettori possono votare per un partito politico, per singoli candidati o per entrambi. Le elezioni europee usano il sistema di rappresentanza proporzionale, che significa che il numero di seggi assegnati a un partito dipende direttamente dal numero di voti ricevuti da quel partito.
6: Per poter partecipare alle elezioni europee bisogna essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione e aver raggiunto l'età di voto prevista dal proprio Paese. Nella maggior parte dei casi l'età minima è 18 anni, ma in Austria, Belgio, Germania e Malta si può votare a partire dai 16 anni e in Grecia a partire dai 17. Inoltre, i cittadini europei che risiedono in un altro paese dell'Unione possono votare sia nel proprio paese d'origine che in quello di residenza, fermo restando che ogni persona può votare in un solo luogo.
5: Parliamo ora di come si vota. Al seggio ti sarà consegnata una scheda con un elenco di partiti politici, ciascuno con i propri candidati. Puoi scegliere il partito per cui votare mettendo un segno sulla scheda accanto al nome. Tieni presente che se voti per un partito, il tuo voto contribuirà a determinare quanti deputati saranno eletti di quel partito, ma non quali. I partiti infatti preselezionano i candidati nell'ordine in cui saranno eletti in base al numero di voti ricevuti. In alcuni paesi è possibile votare per una lista oppure esprimere uno o più voti di preferenza.
6: Una volta concluse le votazioni, i voti vengono contati e la quota di seggi che spetta ciascun partito viene determinata in base alla percentuale di voti ricevuti. In questo modo si garantisce che tutti i partiti politici siano rappresentati in proporzione ai consensi ricevuti.
5: Il tuo voto deciderà chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e influirà anche sulla selezione dei membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
6: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
7: La trata transatlántica de personas esclavizadas representa un capítulo oscuro y doloroso en la historia de la humanidad, que abarca más de 400 años y afecta a más de 15 millones de personas. Era un sistema de comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, y aunque fue abolida a principios del siglo XIX, todavía persisten sus ecos. Las ideologías racistas que la gente utiliza para justificar y perpetuar la trata de esclavos siguen moldeando las actitudes y comportamientos discriminatorios de hoy. En este podcast honramos la memoria de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas. Asimismo, exploramos cómo este oscuro capítulo de la historia continúa teniendo un impacto en nuestro mundo actual. Para empezar, retrocedamos en el tiempo. En el siglo XVIII, Haití era una colonia francesa en el corazón del Caribe donde los africanos esclavizados soportaban dificultades inimaginables. Llegaron principalmente de regiones de África Occidental y se enfrentaron a largas horas de trabajo, lesiones, enfermedades, violencia y desnutrición generalizada. Durante este tiempo, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, despertaron un deseo de libertad entre el pueblo haitiano. No obstante, la colonia se convirtió en un campo de batalla para las potencias colonizadoras enemigas, como España y Gran Bretaña, que apoyaban a varias facciones a fin de defender sus propios intereses. En medio de las turbulencias, el antiguo esclavo Toussaint Louverture surgió como un líder prominente y movilizó a sus compañeros haitianos en la lucha revolucionaria que tuvo lugar entre 1791 y 1804. A la larga, la revolución haitiana tuvo éxito. El pueblo ganó su independencia de Francia y Haití se convirtió en el primer país en ser fundado por antiguos esclavos. Este momento histórico no solo marcó el fin de la esclavitud en Haití, sino que también reverberó mucho más allá de las costas de la isla y a la postre contribuyó a la abolición de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Regresemos a la actualidad. Cada 25 de marzo conmemoramos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esta fecha nos recuerda las atrocidades que se cometieron y honra a los que sufrieron y murieron como resultado de la brutal trata de personas esclavizadas. También nos ayuda a sensibilizar a la juventud sobre la gravedad del racismo y los prejuicios. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
8: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic
7: Millones de niños, mujeres y hombres africanos fueron objeto de trata a través del Atlántico y arrancados de sus familias y patria. Sus comunidades fueron desgarradas, sus cuerpos quedaron reducidos a mercancía y su humanidad fue negada. La historia de la esclavitud es una historia de sufrimiento y barbarie que muestra lo peor de la humanidad. Pero también es una historia de asombrosa valentía que ejemplifica lo mejor del ser humano y abarca desde las personas esclavizadas que se alzaron contra lo que parecía imposible hasta los abolicionistas que denunciaron este crimen atroz. Y sin embargo, el legado de la trata transatlántica de esclavos aún nos persigue hoy día. Se puede trazar una línea recta que une los siglos de explotación colonial y las desigualdades sociales y económicas actuales. Y los clichés racistas popularizados para racionalizar la inhumanidad de la trata de esclavos se pueden reconocer en el odio supremacista blanco que resurge hoy en día. Nos corresponde a todos luchar contra el legado racista de la esclavitud. La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por esta razón, las Naciones Unidas enfatizan la importancia de las iniciativas educativas que enseñan a las generaciones futuras sobre las causas y consecuencias de la esclavitud y resaltan las lecciones que hemos aprendido de este periodo oscuro. Por ejemplo, una herramienta clave para educar a las personas y crear conciencia es usar el vocabulario apropiado. De ahí que en los últimos años los historiadores hayan dejado de usar la palabra esclavo y hayan optado por el término personas esclavizadas. Hacen esto para darle importancia a la misma humanidad que el brutal sistema de esclavitud intentó borrar. A través de iniciativas como el proyecto Las Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO, lanzado en 1994, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos de las Naciones Unidas, se están realizando esfuerzos para explorar la historia y el impacto de la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas declararon el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el fin de abordar los desafíos actuales que enfrentan las personas de ascendencia africana, incluidos el racismo sistémico y la discriminación. Este decenio internacional tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos, celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y fortalecer los marcos jurídicos para combatir el racismo. En junio de 2020, el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución internacional en reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. En una resolución aprobada por una amplia mayoría, la Eurocámara pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión Europea reconocer oficialmente las injusticias del pasado y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas negras y las personas de color. La educación también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda, entre otras cosas, que la historia de las personas negras y las personas de color forme parte de los planes de estudios escolares. Además, cada año, en torno al 25 de marzo, la Red Europea contra el Racismo, en colaboración con la Eurocámara y la Comisión Europea, organiza la Semana contra el Racismo y por la Diversidad. Tiene por objetivo, entre otros, reparar económica, sociocultural y psicológicamente a los descendientes de quienes padecieron la esclavitud. La historia de la esclavitud y su perdurable legado racista siguen teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
8: Zur Arbeit der Mitglieder des Europäischen Parlaments gehört mehr als nur die Teilnahme an den Debatten und Abstimmungen im Plenum. In diesem Podcast geht es um eine weitere Rolle, die Sie übernehmen können. Die der Berichterstatterin bzw. des Berichterstatters. Wenn die Kommission dem Parlament Vorschläge für neue Rechtsvorschriften vorlegt, arbeiten als erstes die parlamentarischen Ausschüsse daran. Welcher Ausschuss sich um welchen Vorschlag kümmert, hängt vom Thema ab. Geht es beispielsweise um Viehtransporte, befasst sich der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung damit. Der Ausschuss benennt dann eine Berichterstatterin bzw. einen Berichterstatter, der bzw. die sozusagen die Projektleitung für den Vorschlag übernimmt. Dazu gehört in erster Linie, einen Bericht über die vorgeschlagenen Regelungen zu verfassen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge hinzuzufügen. Also zum Beispiel Ergänzungen, Streichungen oder Abänderungen von bestimmten Textpassagen vorzuschlagen. Als Berichterstatter leisten Abgeordnete also so einiges an vorbereitender Arbeit. Und natürlich werden sie damit nicht allein gelassen. Sie tauschen sich mit anderen Abgeordneten aus und erhalten Unterstützung von ihren jeweiligen Ausschüssen. Sie können auch Sachverständige von außen oder von anderen EU-Organen einladen, um sich ein genaueres Bild vom Thema zu machen. Ziel ist, einen möglichst vollständigen und genauen Bericht zu verfassen, der alle möglichen Auswirkungen berücksichtigt. Jede denkbare Auslegung und jedes noch so kleine Detail müssen dabei bedacht werden. Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben also eine sehr wichtige Aufgabe. Manchmal wird ein Berichtsentwurf mehrere Male erörtert, angepasst und umgeschrieben, bevor der zuständige Ausschuss ihn annimmt. Erst im Anschluss daran legt die Berichterstatterin bzw. der Berichterstatter ihn dem Plenum vor. Ein Bericht umfasst in der Regel eine Begründung, den Entwurf einer legislativen Entschließung und die Änderungsanträge, über die abgestimmt werden soll. Natürlich werden nicht alle Berichte angenommen. Ist das jedoch der Fall, dann ist das für die Berichterstatterin bzw. den Berichterstatter ein großer Erfolg. Aber wie wird entschieden, welchem Mitglied eine solch wichtige Aufgabe übertragen wird? Das hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen müssen sich die Fraktionen gemeinsam für ein Mitglied entscheiden. In Ausnahmefällen benennen sie sogar zwei Mitberichterstatter für ein und dasselbe Dossier. So gab es zum Beispiel für den Vorschlag zum neuen KI-Gesetz zwei Berichterstatter. Zum anderen gibt es für die Aufteilung der Berichte zwischen den Fraktionen ein eigenes, ausgeklügeltes Punktesystem. Jede Fraktion erhält, abhängig von ihrer Größe, eine bestimmte Anzahl an Punkten. Mit ihnen können die Fraktionen anstehende Berichte in einer Art Auktion ersteigern. Am Ende kommt es aber selbstverständlich auch auf die Sachkenntnis und die Interessen der jeweiligen Mitglieder an. Eine letzte Sache wollen wir hier noch ansprechen. Es gibt nicht nur eine Art von Berichterstattern. Will der für einen Bericht zuständige Ausschuss die Meinung eines anderen Ausschusses einholen oder möchte ein anderer Ausschuss Stellung zu einem Bericht nehmen, kann der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin einen federführenden und einen mitberatenden Ausschuss festlegen. Dieser mitberatende zweite Ausschuss kann dann ebenfalls eine Art Berichterstatter benennen. In diesem Zusammenhang spricht man dann von Verfassern einer Stellungnahme. Besser lässt sich das Verfahren mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir den Vorschlag über neue Regelungen für Viehtransporte. Wie wir schon festgestellt haben, wäre der zuständige, also der federführende Ausschuss, in diesem Fall der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Es ist aber denkbar, dass auch der Ausschuss für Verkehr und Tourismus Stellung zu solchen Regelungen beziehen will. Er hätte dann also die Möglichkeit, eine Verfasserin bzw. einen Verfasser einer Stellungnahme zu ernennen. Für den bereits erwähnten Vorschlag für ein KI-Gesetz etwa gab es neben den beiden Mitberichterstattern auch zwei Verfasser und eine Verfasserin von Stellungnahmen von drei weiteren parlamentarischen Ausschüssen. Am Ende waren also insgesamt fünf Mitglieder des Parlaments an der Ausarbeitung des Berichts beteiligt, den das Parlament übrigens im März 2024 annahm. Es gibt auch noch eine dritte Art von Berichterstattern, sogenannte Schattenberichterstatter. Sie werden von den Fraktionen ausgewählt, damit sie sie über den Fortschritt eines Berichts auf dem Laufenden halten. Außerdem vertreten sie den Standpunkt ihrer Fraktion zum jeweiligen Thema. Sie spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung von Kompromissen, denn sie verhandeln mit den anderen Fraktionen. Berichte haben oft sehr lange offizielle Titel. Inoffiziell sind sie aber meistens unter dem Namen der verantwortlichen Berichterstatterin oder des verantwortlichen Berichterstatters bekannt. Das ist eine schöne Anerkennung für eine so wichtige Arbeit im Europäischen Parlament, die so viel Sorgfalt erfordert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
9: Tarol Bonusachik fehet i Palnehocha, oel Bacha, Teilechain agus Kiroga in an Ege Chorus, ach ta bagerti eeg Suile os a Gore, an Tahu Eroide, Kailun Gnahog, Lotna Di, agus DNR Morgt Barra Eanar Kurgos. Ma harra vagerti den Sortson ta maas Suntasuk a tach der Falnori Fiaina agus Banishtehe Arrein, an oina hochtia taid dar Valaina agus Dain Adur. Tá géistúla i gáidú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. Sa fod creala seo, féach mí ar bhfuil ar siúla gan aontas chun pealnóirí a chosint.